dekke tuk tap. Steel stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk aan, stuk aan, stuk aan. Stuk